0: gaan naar deze. Want daar gaat deze al hebben nog zenuw.
1: Este é mais um pedido. Ouvinte Lusitânia.